0: Ja, dat ek dink jy het hom geniet, regtig. Ek het, nou ja, dit pen en papier tyd. Frans Kook is hier op die vrijdagochtend. Kom eens hoor wat hy te sê het.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Luisteraar Geraldine van Jaarsveld van Menlo Park maak vandag haar romerige spek en sampioen pasta. Pasta is een belangrike deel van die Italiaanse kookkuns en het oor die jare wereldwijd gewild geword. Romerige pasta sause is later in baie verskillende lande ontwikkel en met plaaslike bestanddele aangepas. Spek en sampioene is een gewilde combinatie omdat hulle sout en hartige giere goed saam met een romerige saus werk. Hierdie moderne variasie is dus een voorbeeld van hoe klassieke pasta aangepas kan word. Hierdie volgende bestanddele nodig: 500 gram pasta, 250 gram spek gekap, 250 gram sampioene in skywe gesny, 1 ei gekap, 2 knoffelhuisies gekap, 1 koppie room, 1/2 koppie gerasperde kaas, 1 eetlepel botter, sout en peper en vars petersilie, wat natuurlijk optioneel is. Hoe maak mens? So maak mens. Kook die pasta eerstens volgens die pakkie se instruksies. Hou 'n bietjie van die pasta water een kant. Braai nou die spek in 'n groot pan totdat dit bros is. Voeg nou die ei, knoffel en die sampioene by en braai totdat die sampioene sag is. Voeg nou die room by en laat dit vir 'n paar minute prut. Roer dan die kaas by en geur met sout en peper. Voeg nou die gaar pasta by en meng goed. Gebruik 'n bietjie pasta water indien die saus te dik is. Garneer met vars petersilie en bedien warm. Nou daar is jou romerige spek en sampioen pasta. Baie dankie Geraldine van Jaarsveld van Menlo Park. Jy weet natuurlijk vir jou is smokie geskenkpak. En Geraldine, jou pakkie is op pad. Maak hier die recept en plaas ons een foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlijk by franskook.co.za as jy nou 'n lekker resept het, soos wat Geraldine van Jaarsveld gedoen het, stuur hom aan resept by franskook.co.za. Môre maak ons Suid-Afrikaanse braaihoender oor die kole. Tot dan, my naam is Frans Swart.
0: Dankie Frans, vir daardie ene. En nou wonder ek, wanneer ek julle laas een show gesien van Smokey. Mense, dit is nog hulle belevenis om te gaan kyk, hoor. So, as jy hulle kans kry om by Smokey uit te kom, nee, hulle is nie nou in die land nie, hulle kom weer terug. Ja, hulle kom weer, want hulle kom gereeld vir ons kuier hierso in Suid-Afrika. En nou ja, jy kan natuurlijk jou compilation pakkie wen daar by Frans Kook as jy een recept instuur enzovoorts, ne. En maar nou toevallig nou het ons praat van Smokey. Kom ons luister gou.

0: Nou, Geert.
1: Oké, dan ben ik wel lekker, Jannikie.
2: Gaan we doen. Ja, toch?
1: Proost. Nou toe. Ach, Jennifer. Jij moet eerst komen, hallo zeggen.

0: Kindheid met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

goeiemôre ook aan almal wat op kantoor is. Ja, Charlotte, Evert, Andre, Jolanda, Erna, Sanet. Ja, man, Christo daar in Barberton, Tish daar in Richards Bay en Christel daar in Dannebaai, Tipi daar in Melkbosstrand. Ach man, somme allemaal van julle, julle is gegroet. Ek hoop, jy mis my.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Maar specifieke een wil ek jou vertel.
3: Sê.
2: Ek het een baie goeie op laarschool was ons nou op Oetem op laarschool was ons nou kaalvoet bezig het, jy weet, en so, en die wat schoene het en die winter trek het nou aan. Nou, om by die invoels by die my pelle te kom, sy naam is Stofpad. Nou wil ek jou sê, vijf namen het hy nog gekryf van sy voetjes wat so in die stof hart loop. Het hy nou Stofpad, want het oorswereld moest as die pa een naam het, en as allemaal woord so af van die pa sy naam af genoem. Nou die oom het daar by oorspaaie geskraap. Maar hy het sikke fronse gehad, ek weet ek of die plooie was. Ek het menige oogend gesien, hy oom vat sy hoed, hy kan hom nie opzet, hy skroef hom so op. Dan stap hy daar uit, neem. Toe trouw hy hom later aan met die tannie, maar dat is nou een tamelijke vilserige tannie. Toe hy nou, plaaspad is hy nou, ons het hom sommer later om paai genoem. Toe word die tannie nou ompad. En toe is hy vel van my, vel van my is toe gebore met die voetjes vol stof, toe is hy stofpad. Hulle was verskrikkelijk arm, Piet man, ek sê nou vir jou. Nou kom ons nou daar kijken, nou vrijdag hulle te plaats gehad waar die oom nou verhuur het, dan het die machinerie goed gehad en nou. Dan rij ons nou gaan blij by die huis daar, achter in die strandveld, daar waar die groot vleie water was. Nou vrijdag stop die tannie haar by die spaar, nou koop sy nou voor ons broer weer aan, om nou samen te neem. Dan, as hulle by die huis kom, sien ek, druk jy aan te die, hy tannie paas al so uit, nou vat sy my naar haar blij, nou haal sy so die groenstrepe verstofpad, en teerpad kreeg die blauwe, en kortpad, die kreeg die groenetje, en sy die oom van die wit in die middel, ek moet maar hier goed gaan. So, en dan kan jy weer, ons het daar gekom, en laat hy saans, ek had ons sit, dan lees die tannie nou net vir ons, so twee recepte die koeken geniet uit, nou is ons dik geëet. Hy oom het vir ons spookstories uit sy checkboek uitgelees. As ons gelukkig was, as ons gelukkig was, die oom ons Kentucky toe gevat en bedaal so, want ons om die ander mense vingers gaan aflek. Hy kinders het die baaikies is goed gehad om school toe te kom en skoene nie. En as het nou so bitterlijk koud is, hy eigenlijk vir ons kan koud raak, hy vries lekker haar. Dan gee die tannie net elke oogend vir elke verstofpad en kortpad, kree net elke en so tielie bietje antifries.
4: Sommerbaaikie,
2: maat, hulle kom bibber elke aan school toe, maar toe wat kan jy ek nou, dat ek bietje, toes besluit die oom, Christmas, die oom kon baie lekker plan ook maak, nee, een Christmas, toe besluit die oom, hy gaat sy eie Christmas klappe bouw, haar so bietje van die adelgaatse diesel, en kinsels wat hy bij die boer gekregen het, een zwart pijp, en hy brak, hy bies uit mekaar, dat is nou ook heers aan, en ons is opgewonnen, die honden sit soms so op die gras rond, hulle kyk, hier is iets aan die gang, en die oom sal nou, en hy vat so toiletpapier, en hy rol hem so, en hy gooi bietje petrol op, dat is die land, en hy steek voor hem brand, en hy het voor hem brand, sê ek toe, toe gooi hem te hoog die kusijn vast, en hy val terug in die huis, en die oom sien, en hy hardloop, maar voor gelukkig, voor hy kan vat in hom, toe gaat hy klapper af, nee, mag dan maar toe, dan laat me lekker goed voel hier. Toe was de hartelijke bij die kamer. Ek was boxing.
4: Hij opzwaai weer iets.
2: Boxing tijd, toe kon ek nog niks uit een oor uit hoor. Daar ek om sy ooghagen, wenkbrauwe, 3 jaar aan na het en nog niks gehad, dan niks terug het in die skrif. 4 van die 100, nou nog die week om eet.
4: Het is nog op, man.
2: Hij is weg, sê. Nou moet ons gaan voorskiet, nou gee die oom vir ons een haalgeweer met 2 patrone, maar ek sien toe stofpad vir hom inzet, maar dit is toch met 2, nou met 1 halen, ons sal vir voorskiet, maar jy weet, en die oom wil nou voorbereid vir Christmas maak, is net nie so skyns vir Christmas, ach nie vir Christmas, hier sal so in die winter. En hy wil een paai maak.
4: Een voelpaai.
2: Van jare paai.
4: Een voelpastei.
2: Voelpastei. Een voelpastei. Een voel.
4: Dit toch als een paadjies en een goede
2: paai. Nee.
4: Een voel.
2: Nee, hy het die decorations afgelegd.
4: Dat is die klomp voor die sê.
2: Nou stap ek en hy maar is koud, nee. En is bitterkoud. Ik heb nog dik aangetrek, lekker toboetjes en goedjes. Zo stappen ze aan die veld en die naar die vleten waren ze goed vlees. Hoe die hoogtetje kwam, hij nou zei, antifries en hij is een wel geweer. En ik zei voor hem, jij ze moet lekker schieten, want van die kouwe is die haalgeweer ook nog nauwer geraken. Die dink had voor jou schop. Dus dat oorkomt, jij ziet die water, jij ziet net mijn kouwe ganse eenden, wat je kan noemen. En nog species wat nog niet ontdekt, die is allemaal haalbaar. Ik zei voor hem, hij zei, hoe gaat dat nou maken? Ik zei, jij ze moet al twee schoten gelijk afschieten. Ons met de min voels met die twee betonen bij je pa aankomen, is dat moeilijk. He. Hij zei, hoe gaat het dat doen? Ik zei, ik denk je moet al twee schoten gelijk aftrekken. Hij zei, maar dom, die ding gaat schoppen. Ik zei, wacht, ik zei, joh. Ik sta achter jou. Dan trek je af, dan leeg. Hij leeg ons al door over die zandbank. Nee. Die voelt zoiets van, nek, koud, maar die zon is toen net zo opgekomen. Hij is zomaar bitterkoud. Toen hij schoot afgaan. Nee. Toen leg achter oor, die stof staan in die vlakte. Nee. En toen ik me concretiseer, man, hoe kan ik al die stof maar lekker zien, wat gaat nou aan? Het is nou zo al donker. Wie? En ik ook zo kijk, nee. Toen daar voel ze poeten. En hij vlees vast gevries, nee. En alles schrik voor die schoot wat afgaan, nee. Hij was een hele vlees met een hele vlees waard. Het is goed. Zo voor die zon voorbij, dat het donker is hier begraven.
3: Het is zo'n verduistering.
2: Hij twee schoten, het lijkt aan een pad waar hij over die vlees loopt, zoals hij door je voel. En die andere vlees. En dan gaat het weer hier. En toen zit er geen nek aan. Toen moet het achterna hardloop. Want als je zo nu die vlees smelt, vlieg die misgeschieten voels me weg. Hè. Zo, maar die wat doe is. Die doe is val, hè. 4,5 mijl het oor doe je voels op.
1: Van Groot Radio.
0: Internet Radio. Met stijl.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
1: Ja, Splinter nieuwe enekie van Snotkop en natuurlijk Rikus Nel met Coolbox Konings.

Hier is ze voorbij, boerenkakies, niks kan ons kijken. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest, die zijn broers, die

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal

Ja, wees hulle daar klaar vleisie gebraai al, hy sê hy en Petro eet in die bed. Ja, Petro is bedlaand op die oomblik, dokters beveel. So hy moet nou mooi kyk na Petro en jy moet dit nou maar net lekker geniet, eet hy lekker braai vleisie en geniet dit hierdie muziek, is net lekker. En het komt zo'n paar jaar terug, nee, die meeste van hulle. Zo, ja, koos gaan aan. Charlotte, hoe gaat het met Eddie daar bij jou? Is het bij jullie ook maar een beetje koud vanavond? Ik weet niet dat laat weet, zij liggen in die bed en is lekker koud. En daar, Kimberly. En ik weet niet, hoe voel je daar in Pretoria nie? Pretoriastad nie? En Charlotte zal voor ons daar kan vertellen. En ik weet niet wat, hoe gaan het daar bij Philipse kant nie? Ik weet dus... Ook maar bietjie kouer gaan langs die see, né? Nou toe, laat ons lekker musiek maak.

Daar sê, wat hem lekker muziek, ek het daarvan gehou. En as jylle nog daarvan wil hê, moet jylle maar net praat met my. Kom, hierdie eniekie, en soms is so vir die begin, en dan gaan ons aan. Ja, gies lekker muziek, baie Afrikaanse muziek tussenin, Engels ook, ensovoorts. So twee in een rij, hier gaan ons.

Dat is. Vrienden, ek nog twee nummerkies, dan gaan ek groet. Julle gaan maar, julle kan maar verder luister, as nog lekker muziek wat kom. En morgenochtend om 8:00 is ek terug op die lucht by julle. Met awesome muziek. Ek het klaar, my zaterdagprogramma is recht vanmorgen. En dit gaan lekker wees. Ek waarborg jou. Twee nummerkies in een rij. Ek groet vir jou. Geseend is jy. Goeienacht, Chris. Mooi blij. Dankie vir die saamkeer.

0: aan ons gegeven.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spinellis.
2: Ludwig City Club is waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Als een munt in viool stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.